0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 5 miljoen reizigers hebben afgelopen zomer met de kusttram gereden. Augustus was zelfs een recordmaand met 2,3 miljoen reizigers. De lijn noemt dat opvallend, omdat bij warm zomersweer normaal net minder mensen de kusttram nemen. Er zijn afgelopen zomer trouwens extra rijtuigen ingezet en meer chauffeurs, waardoor de dienstverlening altijd op peil bleef. Geluk bij Emma Plasgaard na haar zilveren medaille op het WK Ilka in Dublin. Ze strandde op 5 punten van de eerste plaats. Die ging naar de Amerikaanse Charlotte Rose. Emma Plasgaard heeft nu 5 WK-medailles, 2 gouden, een zilveren en 2 bronzen. Maar haar doel nu blijft de Spelen in LA over 2 jaar. Er starten vandaag werken op de tramlijn tussen Oostende en Adenkerke. Daardoor rijden nu s'avonds minder ritten, s'avonds laat toch door de weeks. In het weekend blijft uw regeling gelden. De lijn zet wel vervangbussen in de week en die stoppen in de buurt van de tramhaltes of aan de halte zelf.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: Weerbericht.
1: Het is vandaag aan zee zwaar bewolkt, met kans op een bui. Vanmiddag ook wel drogere periodes bij 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later neemt de bewolking weer toe met kans op regen en maximaal 23 graden. Woensdag krijgen we wisselend bewolkt weer met een paar buien en een stuk frisser rond 17, 18 graden hier aan zee.
0: The Morning Show.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: The Morning Show.

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 5 miljoen reizigers hebben afgelopen zomer met de kusttram gereden. Augustus was zelfs een recordmaand met 2,3 miljoen reizigers. De lijn noemt dat opvallend, omdat bij warm zomersweer normaal net minder mensen de kusttram nemen. Er zijn afgelopen zomer trouwens extra rijtuigen ingezet en meer chauffeurs, waardoor de dienstverlening altijd op peil bleef. De stad Oostende geeft een update over haar voetpadenplan. In meerdere wijken worden voetpaden vernieuwd en waar mogelijk komt er extra groen en ruimte voor ontharding. In Averzijde zijn al nieuwe voetpaden en plantvakken aangelegd en vanaf oktober gaan de werken daar verder. Ook in het centrum en de Bloemenwijk in Stenen worden voetpaden aangepakt na nutswerken. In totaal moet er aanleg in Averzijde en Stenen zo'n 13.300 vierkante meter extra groen opleveren. Geluk bij Emma Plasgaard na haar zilveren medaille op het WK Ilka in Dublin. Ze strandde op 5 punten van de eerste plaats. Die ging naar de Amerikaanse Charlotte Rose. Emma Plasgaard heeft nu 5 WK-medailles. 2 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen. Maar haar doel nu blijft de Spelen in LA over 2 jaar.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is de Morning Show op B1.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

vandaag aan zee zwaar bewolkt, met kans op een bui. Vanmiddag ook wel drogere periodes bij 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later neemt de bewolking weer toe met kans op regen en maximaal 23 graden. Woensdag krijgen we wisselend bewolkt weer met een paar buien en een stuk frisser rond 17, 18 graden hier aan zee. The Morning Show. B1. B1.

0: Lavazza Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer gecontroleerd. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is minder populair. Dat merken verschillende hogescholen aan de inschrijvingen. Technologische opleidingen doen het dan weer erg goed, zegt Isabel Klaes van Hogeschool Gent.
6: De tendens die we zien bij GoGent is dat er een groeiende interesse is bij 18-jarigen in technologische en wetenschappelijke opleidingen. Een mogelijke verklaring is dat men op safe speelt. Die profielen sluiten aan bij de 10 meest hardnekkige knelpende beroepen in Vlaanderen. Dus hopelijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
5: Er zijn ook opvallend veel graduaatstudenten die volgen een praktijkopleiding in een soort hoger beroepsonderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vast benoemd en droeg haar hoofddoek daar ook altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella, aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een tweede ademde te veel rook in. En de derde is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen is daaruit voorzorg geëvacueerd. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste, nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e, Remco Evenepoel finishte als 5e. Vrijdag won hij nog de grote prijs van Quebec.
7: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
5: Nou, want dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor de eerste keer in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. De loop van de namiddag en avond wel meer wolken en ook geleidelijk regen, mogelijk met onweer. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.
4: The Morning Show. The 1-1.

software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: Bredene start vandaag de tweede fase van de riolerings- en wegenwerken in de Dorpsstraat en Landweg. De eerste fase is bijna afgerond en de Dorpsstraat tussen de Zandstraat en de Periorijhofstraat is opnieuw open. Vanaf nu is doorgaand verkeer in de Dorpsstraat niet meer mogelijk tussen de Priorijhofstraat en de Landweg. Begin volgende maand start ook de derde fase in de Landweg. De werken zouden volgens de huidige planning in het voorjaar klaar moeten zijn. Er starten vandaag werken op de tramlijn tussen Oostende en Adenkerke. Daardoor rijden nu 's avonds minder ritten, 's avonds laat toch door de weeks. In het weekend blijft de uurregeling gelden. De lijn zet wel vervangbussen in de week en die stoppen in de buurt van de tramhaltes of aan de haltes zelf. Oudenburg zoekt nieuwe leden voor de kindergemeenteraad. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich nog de hele maand kandidaat stellen. Op 9 oktober kiezen kinderen vanaf het derde leerjaar de 21 nieuwe leden. De kindergemeenteraad gaat dit schooljaar aan de slag rond het thema afval. Jonge raadsleden kunnen zo mee nadenken over ideeën om Oudenburg nog fijner te maken.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: weerbericht.
1: Het is vandaag aan zee zwaar bewolkt, met kans op een bui. Vanmiddag ook wel drogere periodes bij 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later neemt de bewolking weer toe met kans op regen en maximaal 23 graden. Woensdag krijgen we wisselend bewolkt weer met een paar buien en een stuk frisser rond 17, 18 graden hier aan zee.
0: The Morning Show. Morning Show.

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is het nieuws uit de wereld.
7: De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je daar minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog maar een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. Al maar meer studenten kiezen voor een graduaatsopleiding. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers van de hogescholen. Journaliste Jana Valken legt uit.
8: Heel vaak zijn dat studenten die in het middelbaar afstuderen in de arbeidsmarktfinaliteit, beroepsonderwijs. Die leerlingen die gingen vroeger vaak meteen aan de slag. En nu kiezen zij al maar vaker voor zo'n graduaatsopleiding. En ja, wat maakt ze zo populair? Een korte opleiding, een hands-on, dat is iets wat de jeugd zeer graag heeft, blijkbaar.
7: Ook technologische opleidingen doen het goed. De lerarenopleiding is dan weer minder populair, vooral dan het kleuteronderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. 1 tweede ademde te veel rook in en 1 derde is een brandweerman die viel tijdens het blussen. 50-tal mensen zijn daaruit voorzorg geëvacueerd. Sportnieuws dan. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e in de stand. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. Remco Evenepoel maakt zich geen zorgen over de wegrit op het WK wielrennen binnenkort in Montreal in Canada. Gisteren eindigde hij daar pas als 5e in de grote prijs. De Mexicaan Isaac Del Toro won die in de sprint voor de Fransman Seixas en Amerikaan McNulty. Vrijdag won Evenepoel wel de grote prijs van Quebec.
9: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ja, ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
7: Ja, want dan is er dat WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren, maar de koers is dan wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft voor het eerst de US Open tennis gewonnen. Hij klopte in de finale de Amerikaan Bill Shelton in 4 sets. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. Overwegend grijs vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en geleidelijk regen. Mogelijk is daar onweer bij. En woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.
6: Je dag start met de Morning Show.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 5 miljoen reizigers hebben afgelopen zomer met de kusttram gereden. Augustus was zelfs een recordmaand met 2,3 miljoen reizigers. De lijn noemt dat opvallend, omdat bij warm zomersweer normaal net minder mensen de kusttram nemen. Er zijn afgelopen zomer trouwens extra rijtuigen ingezet en meer chauffeurs, waardoor de dienstverlening altijd op peil bleef. Geluk bij Emma Plasgaard na haar zilveren medaille op het WK Ilka in Dublin. Ze strandde op 5 punten van de eerste plaats. Die ging naar de Amerikaanse Charlotte Rose. Emma Plasgaard heeft nu 5 WK-medailles, 2 gouden, een zilveren en 2 bronzen. Maar haar doel nu blijft de Spelen in LA over 2 jaar. Er starten vandaag werken op de tramlijn tussen Oostende en Adenkerke. Daardoor rijden nu 's avonds minder ritten, 's avonds laat toch door de week. In het weekend blijft de uurregeling gelden. De lijn zet wel vervangbussen in de week en die stoppen in de buurt van de tramhaltes of aan de haltes zelf.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Welkom.
3: Good morning everybody.
1: In the morning show op B1.

0: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: The Morning Show.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Na lang protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar ook deels bovengronds. Vandaag starten de voorbereidende werken. Je hoort bevoegd minister Jo Broens.
2: Dat is belangrijk voor de energiezekerheid. We kunnen ons niet permitteren om afhankelijk te zijn van het Russisch gas. Dat maakt ons kwetsbaar. We willen allemaal nog een lamp blijven te branden in de huiskamer, dat we naar de radio kunnen luisteren. En dat betekent dat je zo'n project in het al dicht bebouwde, dichtbevolkte Vlaanderen moet kunnen integreren in je landschap.
1: De werken beginnen dan wel, het protest is nog niet voorbij. Worden ziekenfondsen, vakbonden en sportclubs binnenkort extra belast? Volgens HLN staat dat idee in de nota van minister van Financiën Jan Bon voor de begrotingsgesprekken. Die organisaties zouden dan 25% belastingen moeten betalen, zoals bedrijven dat nu al doen. Journalist Timmy van Diepen geeft een voorbeeld.
3: De ziekenfondsen bieden aan klanten, aan mensen, zelf ziekenverzekeringen aan. En ze maken daar dan winst op. De afgelopen jaren, sinds 2020, 1,45 miljard. Maar doordat ze dus niet onder die vernootschapsbelasting vallen vandaag, moeten ze daar ook geen belasting op betalen op die winsten. Dus 0 euro belasting.
1: Kan een van de manieren zijn voor de federale regering om 10 miljard euro te vinden. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij KV Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. De dag begint grijs met soms wat lichte regen. Later wordt het droger en geleidelijk ook wat zonniger, bij maximaal rond 23 graden. Morgen wordt vrij zonnig tot 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen. En vanaf woensdag is het wisselvallig met soms regen en maximaal rond 19 graden.
4: Dieter Troeblijn op B1.

0: weerbericht.
1: Het is vandaag aan zee zwaar bewolkt, met kans op een bui. Vanmiddag ook wel drogere periodes bij 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later neemt de bewolking weer toe met kans op regen en maximaal 23 graden. Woensdag krijgen we wisselend bewolkt weer met een paar buien en een stuk frisser rond 17, 18 graden hier aan zee.
0: Dit is B1, Dieter Troeblijn.

0: Wassa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Wietertroeblijn op B1.

nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 5 miljoen reizigers hebben afgelopen zomer met de kusttram gereden. Augustus was zelfs een recordmaand met 2,3 miljoen reizigers. De lijn noemt dat opvallend, omdat bij warm zomersweer normaal net minder mensen de kusttram nemen. Er zijn afgelopen zomer trouwens extra rijtuigen ingezet en meer chauffeurs, waardoor de dienstverlening altijd op peil bleef. De stad Oostende geeft een update over haar voetpadenplan. In meerdere wijken worden voetpaden vernieuwd en waar mogelijk komt er extra groen en ruimte voor ontharding. In Raverszijde zijn al nieuwe voetpaden en plantvakken aangelegd en vanaf oktober gaan de werken daar verder. Ook in het centrum en de Bloemenwijk in Stenen worden voetpaden aangepakt na nutswerken. In totaal moeten er aanleg in Raverszijde en Stenen zo'n 13.300 vierkante meter extra groen opleveren. Geluk bij Emma Plasgaard na haar zilveren medaille op het WK Ilka in Dublin. Ze strandde op 5 punten van de eerste plaats. Die ging naar de Amerikaanse Charlotte Rose. Emma Plasgaard heeft nu 5 WK-medailles. 2 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen. Maar haar doel nu blijft de Spelen in LA over 2 jaar.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1.

0: wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Dit is B1, Dieter Troeblijn.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

Goedemiddag, lunchtijd bij B1. Het is tijd voor het nieuws uit de regio. En tussendoor lekkere muziek. Nieuws, dat lees je mee via onze B1-app op je smartphone of via radioB1.be. Tot 1 uur is dit B1 regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: Bijna 5 miljoen reizigers hebben afgelopen zomer met de kusttram gereden. Augustus was zelfs een recordmaand met 2,3 miljoen reizigers. De lijn noemt dat opvallend, omdat bij warm zomersweer normaal net minder mensen de kusttram nemen. Er zijn afgelopen zomer trouwens extra rijtuigen ingezet en meer chauffeurs, waardoor de dienstverlening altijd op peil bleef.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Tetuan Regionaal.
1: De stad Oostende geeft een update over haar voetpadenplan. In meerdere wijken worden voetpaden vernieuwd en waar mogelijk komt er extra groen en ruimte voor ontharding. In Raverszijde zijn al nieuwe voetpaden en plantvakken aangelegd en vanaf oktober gaan de werken daar verder. Ook in het centrum en de Bloemenwijk in Stenen worden voetpaden aangepakt na nutswerken. In totaal moet er aanleg in Raverszijde en Stenen zo'n 13.300 vierkante meter extra groen opleveren.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: van regionaal.
1: Geluk bij Emma Plasgaard na haar zilveren medaille op het WK Ilka in Dublin. Ze strandde op 5 punten van de eerste plaats. Die ging naar de Amerikaanse Charlotte Rose. Emma Plasgaard heeft nu 5 WK-medailles. 2 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen. Maar haar doel nu blijft de Spelen in LA over 2 jaar.
0: B1 Regionaal.

0: wassenmarkt gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dit is B1.
5: B1.
4: Enjoy the music.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: In Bredene start vandaag de tweede fase van de riolerings- en wegenwerken in de Dorpsstraat en Landweg. De eerste fase is bijna afgerond en de Dorpsstraat tussen de Zandstraat en de Periorijhofstraat is opnieuw open. Vanaf nu is doorgaand verkeer in de Dorpsstraat niet meer mogelijk tussen de Periorijhofstraat en de Landweg. Begin volgende maand start ook de derde fase in de Landweg. De werken zouden volgens de huidige planning in het voorjaar klaar moeten zijn.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: Praktisch B1 regionaal.
1: Er starten vandaag werken op de tramlijn tussen Oostende en Adenkerke. Daardoor rijden nu 's avonds minder ritten, 's avonds laat toch door de week. In het weekend blijft de uurregeling gelden. De lijn zet wel vervangbussen in de week en die stoppen in de buurt van de tramhaltes of aan de haltes zelf.
0: Welkom in B1 regionaal.

0: Stations B1 Regionaal.
1: Oudenburg zoekt nieuwe leden voor de kindergemeenteraad. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich nog de hele maand kandidaat stellen. Op 9 oktober kiezen kinderen vanaf het derde leerjaar de 21 nieuwe leden. De kindergemeenteraad gaat dit schooljaar aan de slag rond het thema afval. Jonge raadsleden kunnen zo mee nadenken over ideeën om Oudenburg nog fijner te maken.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV, Steve Dulster.
3: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
2: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. In Brussel zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw aan de Zuidlaan. Het gaat om 2 kinderen en hun ouders. Ze ademden te veel rook in en liggen in het ziekenhuis. Het vuur brak uit in een kamer op het gelijkvloers door een pan die per ongeluk op het vuur was blijven staan. De flat is tijdelijk onbewoonbaar, vooral door de rook. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000 of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Jordien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
4: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
2: De overheid lanceert dus een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken, want op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, meer dan 200 mensen werden geëvacueerd, niemand raakte gewond. Maar mogelijk was een andere trein in de buurt het echte doelwit. Daar zaten hooggeplaatste buitenlanders in. En de Serviër Novak Djokovic valt voor het eerst in 8 jaar uit de top 10 van het mannentennis. Hij ging er op de US Open meteen uit in de eerste ronde. Alexander Bloks haalde daar de kwartfinales en staat daardoor voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Hij is nu 27ste. Ook Sisu Bergs en Rafael Collignon staan nog altijd bij de beste 50. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatje. Zij is nu 19e van de wereld. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen, later opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen, dan halen we rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
1: Dit is jouw maandag op B1. Goedemiddag.

0: Havassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV, Steve Dulster.
2: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszone. In de fietsstraten, dat is ook een redelijk recent fenomeen.
1: De VSV

0: 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Je hoort Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
1: Die gaan vooral over verkopers die de gastin niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt. Of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
0: De overheid lanceert dus een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken. Want op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, meer dan 200 mensen werden geëvacueerd, niemand raakte gewond. Maar mogelijk was een andere trein in de buurt het echte doelwit. Daar zaten hooggeplaatste buitenlanders in. En de Serviër Novak Djokovic valt voor het eerst in 8 jaar uit de top 10 van het mannentennis. Hij ging er op de US Open meteen uit in de eerste ronde. Alexander Bloks haalde daar de kwartfinales en staat daardoor voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Hij is nu 27ste. Ook Sisu Bergs en Rafael Collignon staan nog altijd bij de beste 50. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Zij is nu 19e van de wereld. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen, later opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen, dan halen we rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
2: Dit is B1. Enjoy the music.

0: als ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
0: ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur, dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is B1.
7: B1.
6: Enjoy the music.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

Breden start vandaag de tweede fase van de riolerings- en wegenwerken in de Dorpsstraat en Landweg. De eerste fase is bijna afgerond en de Dorpsstraat tussen de Zandstraat en de Periurijhofstraat is opnieuw open. Vanaf nu is doorgaand verkeer in de Dorpsstraat niet meer mogelijk tussen de Periurijhofstraat en de Landweg. Begin volgende maand start ook de

0: gemeenteraad gaat dit schooljaar aan de slag rond het thema afval. Jonge raadsleden kunnen zo mee nadenken over ideeën om Oudenburg nog fijner te maken.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

0: weerbericht.
1: Het is vandaag aan zee zwaar bewolkt, met kans op een bui. Vanmiddag ook wel drogere periodes bij 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later neemt de bewolking weer toe met kans op regen en maximaal 23 graden. Woensdag krijgen we wisselend bewolkt weer met een paar buien en een stuk frisser rond 17, 18 graden hier aan zee.
0: De radio aan zee. B1, B1. Enjoy the music.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: stad Oostende geeft een update over haar voetpadenplan. In meerdere wijken worden voetpaden vernieuwd en waar mogelijk komt er extra groen en ruimte voor ontharding. In Averzijde zijn al nieuwe voetpaden en plantvakken aangelegd en vanaf oktober gaan de werken daar verder. Ook in het centrum en de Bloemenwijk in Stenen worden voetpaden aangepakt na nutswerken. In totaal moet er aanleg in Averzijde en Stenen zo'n 13.300 vierkante meter extra groen opleveren. In Bredene start vandaag de tweede fase van de riolerings- en wegenwerken in de Dorpsstraat en Landweg. De eerste fase is bijna afgerond en de Dorpsstraat tussen de Zandstraat en de Periurijhofstraat is opnieuw open. Vanaf nu is doorgaand verkeer in de Dorpsstraat niet meer mogelijk tussen de Periurijhofstraat en de Landweg. Begin volgende maand start ook de derde fase in de Landweg. De werken zouden volgens de huidige planning in het voorjaar klaar moeten zijn. Oudenburg zoekt nieuwe leden voor de kindergemeenteraad. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich nog de hele maand kandidaat stellen. Op 9 oktober kiezen kinderen vanaf het derde leerjaar de 21 nieuwe leden. De kindergemeenteraad gaat dit schooljaar aan de slag rond het thema afval. Jonge raadsleden kunnen zo mee nadenken over ideeën om Oudenburg nog fijner te maken.
1: Tot zover het regio nieuws. Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens. Oh.

EMF Unbelievable in maandag. Goedenavond en welkom bij At Work. You're unbelievable. Ongelooflijk dat die maandag er alweer op zit, hè? Of toch bijna? Hoe was jouw maandag? Kan jouw maandag een goede soundtrack gebruiken? Dat mag je me laten weten. Mag je doorsturen via de gratis B1-app. Dit is Genesis en Mama hier op B1. Welkom.

0: weerbericht.
1: Het is vandaag aan zee zwaar bewolkt, met kans op een bui. Vanmiddag ook wel drogere periodes bij 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later neemt de bewolking weer toe met kans op regen en maximaal 23 graden. Woensdag krijgen we wisselend bewolkt weer met een paar buien en een stuk frisser rond 17, 18 graden hier aan zee.
0: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

Sanctuary, Kim Appleby uit 1990. Straks Extreme en Sweetbox naar Macy Gray. Het was een keuze, plaat van Lore. Vroeg ze aan via de B1-app. Dit is I Try hier op B1.

0: Savassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

is ook zo'n plaat die je zal kunnen horen op het Glitterball. Dat is een heel fijne 80s en 90s party hier in Oostende in het Kursaal. Op 26 februari 2027, volgend jaar dus. Alle informatie vindt u terug op glitterball.be. Dit is live.

Teddy Swims, Break Up in Reverse krijg je. Goedenavond. Straks nog meer van die goede muziek na het nieuws van 5 uur. En jouw muziek uiteraard, die mag er ook bij. Laat maar weten wat jij nog wil horen om je maandag mee af te sluiten. Via de B1-app. Dit is Emma Bale, Cut Loose. This

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
1: Over 2 jaar wordt het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs hervormd. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen hij wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
2: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig waren we heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
1: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In Schotland is een proef van de KU Leuven vermist, een Brit van 45. Hij is op vakantie in de Schotse hooglanden. Hij vertrok gisteren voor een wandeling en keerde 's avonds niet terug. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning en is een grote zoekactie gestart. In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vandaag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog 100 vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dag wisselvallig en koeler tot 20 graden.
3: Dit is After Work.

B52's hier op B1. Ja. Uit 89, Love Shack. Isabel, die vroeg nog eens dit goede nummer aan via onze B1-app. Say my name, say my name.

0: Weerbericht. Het is vandaag aan zee zwaar bewolkt, met kans op een bui. Vanmiddag ook wel drogere periodes bij 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later neemt de bewolking weer toe met kans op regen en maximaal 23 graden. Woensdag krijgen we wisselend bewolkt weer met een paar buien en een stuk frisser rond 17, 18 graden hier aan zee.
1: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

Forever Young. Digitalicious en Milo. Forever Young kreeg je. Zomer dit hier van Digitalicious samen met Milo uiteraard. Straks James Morrison. Na deze fijne classic uit 93 hier op B1. Garland Jeffries. Heel rock and roll. Hey, welkom bij B1.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Royens.

Call Me Blondie, nog eens goede classic hier op Johan. Uit 1980. Ik kreeg een berichtje binnen van Kurt uit Breiden. Hij kan genieten van mooie sunsets, van mooie zonsondergangen. En daarbij moet hij altijd aan dit goede nummer denken. De perfecte zonsondergang soundtrack, zegt hij. Moby, dit is Porcelain.

Mr. Props even wegdromen met zijn Waves. Wij gaan de deur hier sluiten, maar de muziek blijft natuurlijk verder kabbelen hier op B1. Morgen ben ik er terug vanaf 4 uur in de middag met meer at work. Je mag me nu al laten weten wat je morgen wil horen, dat weet je via de B1-app. Intussen, deze goede classic uit 1984, Change of Heart. Dit is Change. Geniet nog van je maandagavond. En heel graag tot morgen voor meer afterwork hier op B1.

0: 5 miljoen reizigers hebben afgelopen zomer met de kusttram gereden. Augustus was zelfs een recordmaand met 2,3 miljoen reizigers. De lijn noemt dat opvallend, omdat bij warm zomersweer normaal net minder mensen de kusttram nemen. Er zijn afgelopen zomer trouwens extra rijtuigen ingezet en meer chauffeurs, waardoor de dienstverlening altijd op peil bleef. De stad Oostende geeft een update over haar voetpadenplan. In meerdere wijken worden voetpaden vernieuwd en waar mogelijk komt er extra groen en ruimte voor ontharding. In Raverszijde zijn al nieuwe voetpaden en plantvakken aangelegd en vanaf oktober gaan de werken daar verder. Ook in het centrum en de Bloemenwijk in Stenen worden voetpaden aangepakt na nutswerken. In totaal moet er aanleg in Raverszijde en Stenen zo'n 13.300 vierkante meter extra groen opleveren. Geluk bij Emma Plasgaard na haar zilveren medaille op het WK Ilka in Dublin. Ze strandde op 5 punten van de eerste plaats. Die ging naar de Amerikaanse Charlotte Rose. Emma Plasgaard heeft nu 5 WK-medailles, 2 gouden, een zilveren en 2 bronzen. Maar haar doel nu blijft de Spelen in LA over 2 jaar.
1: Tot zover het regionieuws.

0: City Magazine presenteert. De Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
1: Jouw maandag op B1. Goeie avond.

whole wide west side. Know what I'm saying?

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt de Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
3: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
2: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energieexpert Kenneth van Sina.
4: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
2: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In Oostzee bij Polen heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat.